0: Thank you.
1: Hier ist Naturradio. Musik und Songs der Natur. Alle Stile, alle Sprachen. Natürlich auch mal auf Niederländisch.
2: Welkom bij Naturradio, de radiozender die natuur met muziek verbindt. Vanuit het Nader Natuurmuseum in Stouderenheim zenden wij de hele dag door muziek uit in verschillende stijlen en talen. Hier kan je luisteren naar muziek over de natuur in al haar facetten, maar ook naar muziek over vrede of over wat het betekent om mens te zijn. Naturradio is dé plek waar natuur en radio samenkomen. Geniet ervan!

0: Hier ist Naturradio. Musik und Songs der Natur. Alle Stile, alle Sprachen. Natürlich auch mal auf Niederländisch.
1: Welkom bij Naturradio, de radiozender die natuur met muziek verbindt. Vanuit het Nader Natuurmuseum in Stouderenheim zenden wij de hele dag door muziek uit in verschillende stijlen en talen. Hier kan je luisteren naar muziek over de natuur in al haar facetten, maar ook naar muziek over vrede of over wat het betekent om mens te zijn. Naturradio is dé plek waar natuur en radio samenkomen. Geniet ervan!